0: waar pak je maxie? Er met een rek en word dat een kikje morgen. Er zingen lekker borden in de mattengeel. She's a winner.
1: At a dinner.
0: I got that new look.
1: So's our new cook.
0: Nothing lusher.
1: She's a gusher.
0: Like the oil well she owns in Peru.